538 Greatest Hits. Radio 538.

advocaat van de 12 demonstranten die gisteravond zijn aangehouden op de Dam is niet te spreken over hoe ze zijn behandeld door de politie. De demonstranten hebben blauwe plekken en verdraaide polsen, zegt hij. Ook vindt hij dat burgemeester Halsema de grondwet heeft geschonden door het protest tegen te houden. Bij Hotel de Wereld in Wageningen is het vuur van de vrijheid ontstoken. Dat gebeurde door twee oorlogsveteranen van 103 en 105 jaar oud. Estafettelopers zijn nu bezig het vuur naar meer dan 100 gemeenten in Nederland te brengen. En ook gaat het vuur naar de 14 bevrijdingsfestivals die later vandaag losbarsten. De Oekraïense president Zelensky heeft een staakt het vuren aangekondigd in de oorlog met Rusland. Morgen nacht moet het ingaan. Rusland kondigde een paar uur eerder een staakt het vuren af voor komende vrijdag en zaterdag. Dan herdenken zowel de Russen als de Oekraïners de Tweede Wereldoorlog. En in Washington is vlakbij het Witte Huis een schietpartij geweest. Een deel van het Witte Huis werd kort ontruimd. De politie sprak een man aan die zich verdacht gedroeg. Die ging er vandoor en schoot op de agenten. Daarbij raakte een tiener gewond. De politie schoot terug en heeft hem aangehouden. Op de meeste plekken is het droog. In Limburg kan nog een bui vallen. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag in het noorden geregeld zon en 15 graden. In het zuiden regen en daar is het maar 10 graden. En dit was het nieuws op 538.

0: 538.
1: 538 Nieuws.
2: Albert Heijn begint een proef met bodycams. Ze hopen zo agressie tegen personeel tegen te gaan, meldt het AD. Bodycams worden alleen gedragen door beveiligingspersoneel van 4 supermarkten in Amsterdam en Rotterdam. Een vergelijkbare proef van Dirk van den Broek was vorig jaar een succes. Er zijn nog steeds zogenaamde crypto-goksites in de lucht in Nederland, waar mensen kunnen gokken op actuele gebeurtenissen, dat schrijft het FD. Begin dit jaar werd goksite Polymarket verboden door de kansspelautoriteit, maar andere sites gaan gewoon door. De kansspelautoriteit zegt dat ook zij boetes kunnen krijgen. De Oekraïnse kerncentrale van Zaporizhia is beschadigd door een droneaanval van Rusland, zegt het Internationaal Atoomagentschap. Het gaat om apparatuur waarmee het weer wordt gemeten. Er is geen direct gevaar, maar het agentschap roept de strijdende partijen nog maar eens op om uit de buurt te blijven van kerncentrales. En er zijn gisteravond zo'n 500 mensen afgekomen op de alternatieve dodenherdenking in Den Haag. Die herdenking is bedoeld voor mensen die ook oorlogen willen herdenken waar Nederland niet bij betrokken was, zoals de oorlog in het Midden-Oosten. Het is de tweede keer dat de herdenking werd gehouden. In de noordelijke helft van het land is het droog en laat de zon zich zien. In het zuiden van het land is het grijs en regenachtig. Het wordt 10 graden in het zuiden tot 15 in het noorden. En dit was het nieuws op 538.

Nieuws. Een groep amateursportclubs werkte naar massaclaim tegen het ministerie van Sport, meldt het AD. Duizenden clubs hadden een subsidieaanvraag ingediend volgens het principe wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Maar door een storing besloot het ministerie te loten wie de subsidie kreeg. Daardoor vielen veel clubs buiten de boot. In China is een vuurwerkfabriek ontploft. Daarbij zijn zeker 21 doden gevallen, meer dan 60 mensen raakten gewond. Er zijn mogelijk ook nog mensen vermist. Hoe het zo mis kon gaan is niet duidelijk. President Xi heeft een groot onderzoek aangekondigd. Bij een steekpartij in Den Helder zijn 2 mensen gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn 3 mensen aangehouden, onder wie 1 van de gewonde mensen. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. In Zaandam en Den Haag werden gisteravond ook mensen neergestoken. En de Albert Heijn begint een proef met bodycams. Ze hopen zo dat er minder agressie tegen het winkelpersoneel komt, meldt het AD. De camera's worden alleen gedragen door beveiligers in 4 supermarkten in Amsterdam en Rotterdam. De supermarkt zegt elk jaar duizenden agressiemeldingen van hun medewerkers te krijgen. In de noordelijke helft van het land is het droog en laat de zon zich zien. In het zuiden van het land is het grijs en regenachtig. Het wordt 10 graden in het zuiden tot 15 in het noorden. En dit was het nieuws op 538.

0: nieuws.
1: Bij Hotel De Wereld in Wageningen is het vuur van de vrijheid ontstoken. Dat gebeurde door twee oorlogsveteranen van 103 en 105 jaar oud. Estafettelopers zijn nu bezig het vuur naar meer dan 100 gemeenten in Nederland te brengen. Ook gaat het vuur naar de 14 bevrijdingsfestivals die later vandaag losbarsten. De meeste demonstranten die bij de dodenherdenking op de Dam werden opgepakt, zijn weer vrij. Er werden 12 mensen aangehouden die wilden protesteren bij de herdenking. Er werd ook iemand opgepakt die schreeuwde tijdens de 2 minuten stilte. Het is niet bekend of die nog vastzit. Er zijn nu waarschijnlijk 7 gevallen van het hantavirus onder passagiers op het Nederlandse cruiseschip in de Atlantische Oceaan. Naast de 3 doden en een Brit die op de IC ligt, zijn er ook nog 3 mensen aan boord met milde symptomen, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. En Albert Heijn begint een proef met bodycams. Ze hopen zo agressie tegen personeel tegen te gaan, meldt het AD. De bodycams worden alleen gedragen door beveiligingspersoneel van 4 supermarkten in Amsterdam en Rotterdam. Een vergelijkbare proef van Dirk van den Broek was vorig jaar een succes. In de noordelijke helft van het land is het droog en laat de zon zich zien. In het zuiden van het land is het grijs en regenachtig. Het wordt 10 tot 15 graden. En dit was het nieuws op 538.

0: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
1: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Nu bij Gamma 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
4: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf 23.950 euro of 133 euro bijtelling per maand. MG. Find your more.
5: Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland. Marinier Jan van Garsel gaf op de Rotterdamse Willemsbrug zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. En vier de vrijheid voor iedereen. Mariniersmuseum.nl/vrijheid.
6: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
7: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En dubbel fris of taxi. Alle pakken van 1,5 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
9: Al 100 jaar maakt Stiel machines voor sterk werkende natuur.
10: Voor het maaien van je gras.
9: Voor het reinigen van je terras.
10: Voor het snoeien van je haag.
9: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stiel, in het hart van de natuur, sinds 1926.
11: Stiel, sterk werk.
12: Daar zit je weer, op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog?
13: Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
9: Nu cashback op Stiel tuinmachines.
11: Stiel, sterk werk.
14: Huh? Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
15: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.

0: aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
1: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Ontspan met online puzzels en luisterboeken. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle app of op libelle.nl/club.
0: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
2: Bij Easy Pay Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Pay Excel. Shop in de winkel of op easypayexcel.nl. Laat het hier
3: zijn. De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
4: Oh yeah.
3: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil ter waarde van 19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
1: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
2: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks van oeh.
3: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
1: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. Levenzonderbril.nl.
4: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
5: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30 de tv-première van de Oscar-winnende bioscoophit Oppenheimer. Natuurlijk bij Veronica.
6: De kippieplank, die bezorgen we gewoon thuis. Super, kijk op kippie.nl.
7: Kippie.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
11: Sneller trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
12: 538 Nieuws.
13: Van dodenherdenking op de Dam in Amsterdam zijn gisteravond 13 demonstranten opgepakt, maar ze zijn bijna allemaal weer vrijgelaten. Eén van hen was tijdens de 2 minuten stilte aan het schreeuwen. Een agent drukte haar mond dicht en daarna werd de vrouw afgevoerd. Met het ontsteken van het vuur van de vrijheid bij Hotel de Wereld in Wageningen is vannacht Bevrijdingsdag begonnen. Het vuur wordt door estafettelopers het hele land doorgebracht, ook naar de 14 bevrijdingsfestivals die vanmiddag worden geopend door premier Jetten en Splinter Chabot. Nu de oorlog steeds verder achter ons ligt, daalt het aantal ooggetuigen. Volgens het CBS is het aantal Nederlanders dat de bevrijding heeft meegemaakt intussen gedaald tot onder de 5%. Nog niet de helft was toen oud genoeg om het zich ook echt te herinneren. Maar herdenken blijft belangrijk, vindt nog steeds een meerderheid. En het lijkt erop dat 7 mensen het Hantavirus hebben opgelopen op het Nederlandse cruiseschip in de Atlantische Oceaan. Dat zegt Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 3 mensen, onder wie een Nederlands echtpaar, zijn overleden. Een Brit ligt op de IC. Onder de mensen met milde klachten zijn 2 bemanningsleden. Vandaag in het noorden en westen de meeste zon. In het zuidoosten is het vaker bewolkt en kan wat regen vallen. Het wordt 10 tot 15 graden. En dit was het nieuws op 538.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Je dag begint al druk en vanavond thuis ook nog spitsuur. Hak je spitsuur met de hak burrito schotel. Supersnel een heerlijke voedzame maaltijd op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag.
5: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
6: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
7: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
9: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
8: Sorry Bo, het is beauty.
9: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
10: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
9: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
11: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Shop bij designer outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer outlet Roermond.
14: Geef jouw tuin sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.

0: maak stack zilver. Oei.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf een beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Begon jouw dag met ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Coffee Lovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
7: Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.

0: It's Eric Eazy-E, right? Tupac Shakur. Rest in peace, homies.
1: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi. Psst.

0: in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Snienbroodjes 10 stuks voor 1,99. En AH Zwarte Thee sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
5: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
6: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
7: Nu bij Gamma 25% korting op alle tuinmeubelen. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
8: Zaterdag, de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts 1000 euro? Of pakken ze die hoofdprijs van 100.000 euro? De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
9: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
10: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf 23.950 euro of 133 euro bijtelling per maand. MG. Find your more.
11: Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland. Militair Toon Hunkemuller kwam om in de strijd op de Grebbelinie voor onze vrijheid. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren en vier de vrijheid voor iedereen. nmm.nl/vrijheid.
12: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
13: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99. Dat is wit goud voor weinig.
14: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
13: Aldi.
15: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
13: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19. Mamma mia, dat is goedkoop.
14: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
13: Aldi.
16: 538.
17: 538 nieuws.
18: Veel Nederlanders vinden dat het niet goed gaat met onze vrijheid, meldt 1 Vandaag. 8 op de 10 zeggen dat die onder druk staat. Als oorzaak noemen ze onder meer de oorlogen om ons heen. Maar ook door dingen als de verdeeldheid in de samenleving en verlies van de Nederlandse cultuur komt de vrijheid in de knel, zeggen ze. De meeste mensen die gisteravond werden opgepakt rond dodenherdenking op de Dam in Amsterdam zijn weer vrij. Er zaten 13 mensen vast. 9 van hen waren demonstranten die weigerden naar het aangewezen vak te gaan. Ook werd iemand opgepakt die tijdens de 2 minuten stilte begon te schreeuwen. Op internet kan nog altijd volop worden gegokt op toekomstige gebeurtenissen, zoals een kabinetsval of dingen die de Amerikaanse president Trump gaat doen. Eerder dit jaar werd zo'n voorspellingssite verboden door de kansspelautoriteit. Maar volgens het FD zijn vergelijkbare sites zonder vergunning nog altijd in de lucht. En Amerika heeft weer twee mensen gedood op een vermeende drugsboot in het Caribisch gebied. De boot zou in handen zijn van drugshandelaren. Al ruim een half jaar valt de VS boot aan waarvan wordt gedacht dat die drugs vervoeren. En daarbij zijn er zo'n 200 doden gevallen. Er is veel kritiek op omdat Amerika niet met bewijzen komt. Op veel plekken bewolkt met vooral in het zuidoosten regen. In het noorden en westen is het vaker droog met wat zon. Het wordt 12 tot 16 graden. En dit was het nieuws op 538.

0: in de Lidl Plus app Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Sneldertrekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
3: Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland. Marineman Hans Zomer gaf zijn leven als geheim agent voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren en vier de vrijheid voor iedereen. marinemuseum.nl/vrijheid.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
4: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo, wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
6: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
7: Dat is wit goud voor weinig.
8: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
9: Aldi.
10: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
11: Ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
7: Mamma mia, dat is goedkoop.
8: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
11: Aldi.
12: Zaterdag, de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts €1000? Of pakken ze die hoofdprijs van €100.000? De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
13: De kippiepan. Die bezorgen we gewoon thuis. Handig. Kijk op kippie.nl.
14: Kippie.
15: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
16: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
17: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
18: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
19: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten... Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ... ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.

0: Yes!
1: Met deze week in de bonus. Alle Melkunie protein, tweede gratis.
0: Play.
1: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
0: Lekker hoor!
1: Alle Dr. Oetker Big Americans, ook tweede gratis.
0: Zoé!
1: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
0: Yes!
1: De meeste, de beste aanbiedingen.
0: Oster.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
5: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 8:30 de tv-première van de Oscar-winnende bioscoophit

0: Oppenheimer. Natuurlijk bij Veronica.
1: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
2: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk 40 euro cashback en gratis 20 euro koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
3: Agenda in de aanslag! Alleen deze woensdag speciale dagdeals bij Kruidvat. Zoals 11 make-up, 11% korting, Gillette en Venus scheermes.

Nieuws. Albert Heijn is klaar met de toenemende agressie tegen personeel en begint een proef waarbij beveiligers een camera krijgen omgehangen. Als een klant overlast veroorzaakt, mag zo'n bodycam worden aangezet. De proef begint in 4 filialen. Volgens Albert Heijn worden de camerabeelden na 2 weken gewist. In Oost-Oekraïne zijn tientallen slachtoffers gevallen door raketten en drones uit Rusland. Rond de steden Kharkiv en Poltava werden gasinstallaties aangevallen. 5 mensen zouden zijn omgekomen en er zijn meer dan 30 gewonden. Later deze week gaat een bestand in. Rusland en Oekraïne vallen elkaar dan tijdelijk niet meer aan. 8 op de 10 Nederlanders vinden dat de vrijheid hier onder druk staat, heeft Eén Vandaag uitgezocht. Dat komt niet alleen door invloeden van buitenaf, zoals alle oorlogen in de wereld. Mensen ervaren ook steeds meer verdeeldheid in de samenleving, onder meer door de opmars van extreem gedachtegoed. En net als elk jaar met Bevrijdingsdag zijn er weer de bevrijdingsfestivals. Start zijn wordt in Utrecht gegeven door Splinter Chabot en premier Jette. Samen steken ze het bevrijdingsvuur aan. Een van de ambassadeurs van de vrijheid is dit jaar de Josti Band. Het orkest met mensen met een beperking vliegt naar 4 festivals. Op veel plekken bewolkt met vooral in het zuidoosten regen. In het noorden en westen is het vaker droog met wat zon. Het wordt 12 tot 16 graden. En dit was het nieuws op 538.

0: Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
1: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
0: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
1: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
0: Stap je ook in?
2: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
3: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Snitbroodjes 10 stuks voor €1,99 en AH Zwarte Thee sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
4: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
5: Zaterdag, de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts €1000? Of pakken ze die hoofdprijs van €100.000? De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
6: Nu bij Gamma 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
10: Joehoe!
9: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing.
10: Ah.
9: Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
11: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
12: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
13: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
13: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
15: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
16: Oh yeah.
15: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Campina yoghurt en kwark, 1 plus 1 gratis. En Hertog IJs en Ola Vianetta, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
18: 538 Greatest Hits.
19: Radio 538.
20: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, Gata. Que hola, Omega. And this is how we gonna do it.

0: in de Lidl Plus app Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
2: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
3: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
4: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
5: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
6: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
7: Direct.
8: Chef Special.
7: Jan Smit.
8: La Fuente.
7: Eada Borsato.
8: Hanna May. Mara Julia.
7: En Yves Berendsen.
8: Staan zaterdag 6 juni op Live in Hoorn. Koop nu je kaarten op liveinhoorn.nl.
7: Zorg dat je erbij bent.
9: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99. Dat is wit goud voor weinig.
10: Dat gaan we vieren.
9: Aldi.
11: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp. En kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk.

0: relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spottycar.nl.
1: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19. Mamma mia, dat is goedkoop.
2: Aldi. Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland. Marinier Jan van Garsel gaf op de Rotterdamse Willemsbrug zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. En vier de vrijheid voor iedereen. Mariniersmuseum.nl/vrijheid.
4: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Amsterdam!
6: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
4: Yes!
6: Met deze week in de bonus... AH scharrelkipsnitzels, kipcordon bleu en terrasnitzels 2 stuks, tweede gratis.
4: Boeie!
6: Hak, tweede gratis.
4: Lekker hoor!
6: Alle Amec haarverzorging en styling, ook tweede gratis.
4: Lekker hoor!
6: En alle Perfect Fit Cats, Shiba maaltijdzakjes en Cat Factions, ook tweede gratis.
4: Zoé!
6: De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Amster!
7: 538 Nieuws.
8: Om winkelpersoneel te beschermen lopen beveiligers en Albert Heijn straks rond met bodycams. Het gaat om een proef in 4 winkels. Als een klant zich misdraagt mag het cameraatje worden aangezet. Agressie tegen personeel komt steeds vaker voor. Albert Heijn medewerkers hebben daarom al geen naamplaatje meer op hun borst. Supermarkten in België mogen vanaf volgend jaar weer tabak verkopen. Het verbod ging vorig jaar in, maar voor kleinere winkels golden andere regels dan voor de grote. Dat is discriminatie, oordeelde het gerechtshof nadat winkeliers een zaak waren begonnen. Bij ons mogen supers al bijna 2 jaar geen tabak meer verkopen. In Oost-Oekraïne zijn gasinstallaties aangevallen met Russische raketten en drones. Rond de steden Kharkiv en Poltava zouden zeker 5 mensen zijn omgekomen. Het aantal gewonden loopt in de tientallen. Rusland heeft gezegd dat het Oekraïne later deze week tijdelijk met rust laat vanwege de Russische Bevrijdingsdag. En Nederland viert vandaag Bevrijdingsdag. De officiële start was vannacht in Wageningen, waar estafettelopers vertrokken om het vuur van de vrijheid het land door te brengen. In Utrecht ontsteken premier Jette en Splinter Chabot vanmiddag het bevrijdingsvuur als start van de 14 bevrijdingsfestivals. Op veel plekken bewolkt met vooral in het zuidoosten regen. In het noorden en westen is het vaker droog met wat zon. Het wordt 12 tot 16 graden. En dit was het nieuws op 538.

0: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: Bij Ethos hebben we de fijnste moederdag cadeaus. Zo leg je je moeder helemaal in de watten. Met bijvoorbeeld alle termen nu 1 plus 1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
2: Mooi van Ethos.
3: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
4: Dat is wit goud voor weinig.
5: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
3: Aldi.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
4: Mamma mia.

0: Het is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
0: Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speel bewust 18+.
2: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
3: Zaterdag, de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts 1000 euro? Of pakken ze die hoofdprijs van 100.000 euro? De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Start je dag zonder barst.
6: Opgelost, autotaalglas.
7: Geef jouw tuin sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola Light en Zero, 1,5 liter, 1 Plus 1 gratis. En alle Konimex, Kroephoek, Boemboe en Boksausen, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en

0: fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99.
1: Dat is wit goud voor weinig.
2: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
0: Aldi.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
0: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
1: Mamma mia, dat is goedkoop.
2: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
0: Aldi.
3: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
4: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
5: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
11: Hoi, Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
10: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
12: Dat ruikt lekker. Kom voor vers gegrilde kippenpoten naar Kippie.
13: Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland. Militair Toon Hunkemuller kwam om in de strijd op de Grebbelinie voor onze vrijheid. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren en vier de vrijheid voor iedereen. nmm.nl/vrijheid.
14: In de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
15: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
16: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
17: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
18: Hoi.
19: Hallo.
20: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
21: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of voor gamende tieners in je strakke 3008, of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
22: Hé, hey, bedankt.
23: Merci.
21: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle

0: SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
1: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
2: 538
3: Nieuws.
4: De benzineprijs blijft records breken. Volgens United Consumers heeft een liter euro 95 nu een adviesprijs van ruim €2,63. Diesel kost bijna €2,59, terwijl die prijs vorige maand nog boven de €2,80 lag. Tanken over de grens is een stuk goedkoper. Door een accijnsverlaging ligt in Duitsland de benzineprijs onder de €2. Er is meer bekend over het meisje dat afgelopen weekend geraakt werd door de wiek van een molen in het Utrechtse dorp Hei en Boeikop. Het slachtoffer is 2 jaar en komt volgens regio's in de Rijnmond uit Kinderdijk bij Rotterdam. Ze was bij de molen omdat een familielid daar die dag aan het malen was. Meisje raakte zwaar gewond. Een zwaar ongeluk vanmorgen in het Brabantse Etteleur. Een motorrijder en een busje reden daar op een provinciale weg vanmorgen frontaal op elkaar. De motorrijder overleefde dat niet. Hoe het met de bestuurder van het busje is niet duidelijk. Om erachter te komen wat er mis is gegaan, is de weg beide kanten op dicht. En een Nederlandse donatie aan Oekraïne, waardoor de oorlog een tekort is aan van alles. Het kabinet geeft bussen cadeau die in ons land werden gebruikt om bijvoorbeeld gevangenen van en naar de rechtbank te brengen of relschoppers mee af te voeren. De eerste 4 bussen zijn nu overgedragen en er komen er nog 16 aan. In het noorden en westen zo goed als droog met wat zon. In het zuiden en oosten vaker bewolkt met soms regen. Het wordt 12 tot 16 graden. En dit was het nieuws op 538.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
2: Ah, chips.
1: Maak er een potje van. Want

0: abonnement? Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
1: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
3: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
1: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
4: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa.
5: Greets. Op moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
6: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van moederdag bij Greets.
7: Nu bij Gamma 25% korting op alle tuinmeubelen. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp. En kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
9: Wil jij nog één keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo.
10: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Broodje van de week. Ontdek nu je favoriet bij Kippie. Altijd met gratis saus.
12: Kippie.
13: Je hebt deals en je hebt Doei deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij Doei.
14: Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland. Marineman Hans Zomer gaf zijn leven als geheim agent voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren en vier de vrijheid voor iedereen. marinemuseum.nl/vrijheid.
15: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
16: Odido. Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel plus 1 gratis. Zoals alle Friese vlag, 1 plus 1 gratis. En Korenlanders van Plus Boeren Tijgerbrood, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.

0: fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
1: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
0: Aldi.
2: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil ter waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
0: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter lever shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19. Mamma mia, dat is goedkoop.
1: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
0: Aldi.
3: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
5: Verse koffie en een croissant, nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
3: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
9: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 8:30 de tv-première van de Oscar-winnende bioscoophit Oppenheimer. Natuurlijk bij Veronica.
10: Socialdeal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
11: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.

0: Bol.nl.
1: Beren goed. Thanks, Bo.
0: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
1: En actie, Olifant.
2: Hallo. Wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds... Allen op voor Almof.
0: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
3: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
4: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
5: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla rabiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl. Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij...
6: Kruidvat! Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: 538. 538 Nieuws.
8: Oekraïne voert de strijd tegen Rusland ook de komende tijd verder op. President Zelensky zegt op X dat de afgelopen weken het aantal middellange afstandsaanvallen is verdubbeld, maar wat die hebben opgeleverd is niet duidelijk. Verder zegt Zelensky dat de productie van drones en onbemande gevechtsrobots wordt opgevoerd. Benzine is weer duurder. De adviesprijs die je vaak aan pompen langs de snelweg betaalt staat op ruim €2,63. De dieselprijs piekte vorige maand op €2,81, maar is nu gezakt naar bijna €2,59. Pomphouders in de grensstreek klaagt dat klanten daar de grens over gaan. Vooral in Duitsland is tanken veel goedkoper. De man die gisteren door de Rotterdamse politie werd neergeschoten is 59 en komt uit Brielen, zegt het OM. Agenten gingen op een melding af over een bedreiging met een vuurwapen. Wat er daarna precies gebeurde is onduidelijk. De man ligt in het ziekenhuis. De Rijksrecherche zoekt uit of de agenten terecht schoten. En nog even, en dan barst het feest los op de 14 bevrijdingsfestivals in ons land. Talloze artiesten treden erop, onder wie de ambassadeurs van de vrijheid. Dit jaar zijn dat DJ La Fuente, Carso, de Josti Band en Rolf Sanchez. De fans vliegen ze met helikopters van de ene naar de andere plaats. In het noorden en westen zo goed als droog met wat zon. In het zuiden en oosten vaker bewolkt met soms regen. Het wordt 12 tot 16 graden. En dit was het nieuws op 538.

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Even over later.
2: Psst, ik ben aan het streamen.
1: Sorry.
2: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
3: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
4: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
7: Dat is wit goud voor weinig.
8: Dat gaan we vieren.
9: Aldi. Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
11: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
12: Mamma mia, dat is goedkoop.
8: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
11: Aldi.
13: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Hiscard Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Hiscard, mooi vooruit.
15: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
16: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
17: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze Moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Gemaakt door duurzaam gecertificeerde vakbloemisten. Bestel nu op fleurop.nl. Een moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
18: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
19: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
20: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
21: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
22: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten, gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik. Komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
23: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.

0: Are you drinking my Müller Milk protein?
1: Nah.
2: Lots of milk, loads of chocolate flavour. Müller Milk protein. The moo you can't resist.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Odido. Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
3: Voor het maaien van je gras.
2: Voor het reinigen van je terras.
3: Voor het snoeien van je haag.
2: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl, sterk werk.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroe.nl.
2: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer. Stihl, sterk werk.
6: Zaterdag, de

0: stollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts 1000 euro? Of pakken ze die hoofdprijs van 100.000 euro? De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
1: Coffee Lovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
2: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
3: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
6: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
5: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
7: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
8: Wow!
7: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
9: Sneller trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles voor Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
10: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Campina yoghurt en kwark, 1 plus 1 gratis. En Hertog IJs en Ola Vianetta, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: 538. 538 Nieuws.
13: Het kan zijn dat vakantiegangers op het Nederlandse cruiseschip bij Afrika waar een virus is uitgebroken elkaar hebben besmet. Het virus wordt vaak overgedragen door muizen en ratten, maar de WHO denkt ook aan mens-op-mens besmetting als mensen heel dicht bij elkaar zijn. Een Nederlands stel en een Duitse vrouw aan boord overleden. Ook studenten hier zijn de dupe van de grote hack van Amerikaanse onderwijssoftware. BNR heeft de lijst gezien met alle getroffen instellingen en er zitten ook tientallen hogescholen en universiteiten in ons land bij. Hackers hebben gegevens in handen als namen en mailadressen. Wachtwoorden en ID-bewijzen zouden veilig zijn. Weer een anti-Joods incident in Londen. Deze keer werd brand gesticht bij een voormalige synagoge. De schade bleef beperkt en er raakte niemand gewond. Maar dat maakt de impact op de Joodse gemeenschap niet minder, stelt de politie. Die onderzoekt of er een link is met eerdere incidenten, zoals het neersteken van 2 Joodse mannen. En de ambassadeurs van de vrijheid zijn op weg gegaan naar de bevrijdingsfestivals. Eigenlijk hadden ze allemaal met helikopters moeten vertrekken, maar zangeres Carzo moest door het slechte weer met de auto naar Limburg. La Fuente, Rolf Sanchez en leden van de Josti-band konden wel vliegen. Ze doen ieder meerdere festivals aan. In het noorden en westen wat zon en een graad of 16. In het zuiden en oosten vaker bewolkt met soms regen en 13 graden. Morgen krijgen we nog zo'n dag. En dit was het nieuws op 538.

0: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
1: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En ook die havermelk. Alle houdbare pakken van 1 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Lunchtijd? Kom voor de lekkerste broodjes naar Kippie. Altijd met gratis saus.
4: Kippie.
5: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
7: Nee.
6: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
8: Lekker bezig.
6: Milner.
5: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
10: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
11: Hey, bedankt.
12: Merci.
10: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
9: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. Leven zonder bril.nl.
13: Daar heb je Huub, van Hubo.
14: Hoi.
13: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
15: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Wat ook helpt? Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo. 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.
16: Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland. Marinier Jan van Garsel gaf op de Rotterdamse Willemsbrug zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. En vier de vrijheid voor iedereen. Mariniersmuseum.nl/vrijheid.
17: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
18: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
19: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
20: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
21: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.

0: Nederlands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
2: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
1: Werken? In deze drukte?
2: Ja, met oortjes in is het overal rustig werken. Zo gaan we iedere dag vooruit.
1: Stap je ook in?
3: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
4: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
5: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
6: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
7: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
3: Bestel je OBU op netlink.nl.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
10: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
11: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30 de tv-première van de Oscar-winnende bioscoophit Oppenheimer. Natuurlijk bij Veronica.
12: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
13: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
14: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
15: Wil jij nog 1 keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo.
16: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
19: 538
20: Nieuws.
21: Door het hele land zijn de 14 bevrijdingsfestivals begonnen. De officiële start is nu zo'n beetje in Utrecht. Daar steekt premier Jetten samen met schrijver en presentator Splinter Chabot het bevrijdingsvuur aan. De ambassadeurs van de vrijheid gaan de festivals af om op te treden, onder andere DJ La Fuente. Tientallen onderwijsinstellingen in ons land hebben te maken met de hack van Amerikaanse software. Volgens BNR gaat het om bijvoorbeeld de Universiteit in Amsterdam, de Hogescholen in Den Haag en het Grafisch Lyceum in Haarlem. Wereldwijd zijn de gegevens gestolen van bijna 300 miljoen studenten en docenten, vooral namen en mailadressen. Vakantiegangers op het Nederlandse cruiseschip bij Afrika hebben mogelijk elkaar besmet met het Hantavirus. Normaal gesproken wordt het overgedragen door muizen en ratten, maar in dit geval zaten mensen vrij dicht op elkaar en kon het ook zo, denkt de WHO. Door het virus overleden 3 mensen, onder wie een Nederlands echtpaar. En een record aantal mensen wil meedoen met de Marathon van Londen volgend jaar april. Vorig jaar waren er dik 1,1 miljoen inschrijvingen, nu zijn het er ruim 1,3 miljoen. Maakt de Londense tot de populairste marathon, zegt de organisatie. Die denkt erover om volgend jaar in 2 dagen 100.000 deelnemers toe te laten. In het noorden en westen wat zon en een graad of 16. In het zuiden en oosten vaker bewolkt met soms regen en 13 graden.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Hamster!
7: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
6: Yes!
7: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
6: Boeie.
7: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, goodsnacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
6: Lekker hoor!
7: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
6: Zoé!
7: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
6: Yes!
7: De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Hamster!
8: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar 2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar 1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
10: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
11: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
12: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
13: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99. Dat is wit goud voor weinig.
14: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
13: Aldi.
15: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
13: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
16: Mamma mia, dat is goedkoop.
14: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
13: Aldi.
17: Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuinige huis bijvoorbeeld, kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
3: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis! Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...

0: van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
1: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
2: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk 40 euro cashback en gratis 20 euro koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
3: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
3: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Nu bij Gamma 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
6: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa.
7: Greets. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
6: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor moederdag bij Greets.
8: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30 de tv-première van de Oscar-winnende bioscoophit Oppenheimer. Natuurlijk bij Veronica.
9: Ga voor gemak. Ontdek onze complete verse maaltijden bij Kippie.
10: Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland. Militair Toon Hunkemuller kwam om in de strijd op de Greppelinie voor onze vrijheid. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren en vier de vrijheid voor iedereen. nmm.nl/vrijheid.
11: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Ook verdedigd bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
13: Daar heb je Huub. Van Hubo.
14: Hoi.
13: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
15: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is

0: Het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
1: Wat ook helpt, Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo, 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.
2: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
3: 538
4: Nieuws.
5: De Vrijdingsdag 2026 is nu echt begonnen. Premier Jette en schrijver Splinter Chabot staken een uur geleden het bevrijdingsvuur aan in de Dom in Utrecht. Jette zei dat alles tegenwoordig zwart en wit is en sprak de hoop uit dat we weer een beetje openstaan voor de mening van een ander. Dat is volgens hem ook vrij zijn. Een belangrijk moment voor mensen die vastzitten op het Nederlandse cruiseschip voor de kust van Kaapverdië in Afrika. Ze krijgen zo bezoek van artsen die gaan kijken hoe ze eraan toe zijn en of het schip binnenkort naar Spanje kan. Op het schip zijn 3 mensen overleden, ook 2 Nederlanders, mogelijk door een virus. In België zijn 5 Nederlanders opgepakt die verdacht worden van drugshandel. De politie had een tip gekregen dat er opvallend veel bedrijvigheid was in een loods bij Antwerpen. Toen agenten een kijkje gingen nemen, vonden ze zeker 200 kilo kook in de loods zelf en een auto in de buurt. Er is ook een Belg opgepakt. Eind vorige week liep er tot 2 keer toe een naakte man midden op een druk kruispunt in Tilburg rond. En nu komt de regionale omroep met een naakte man in een park in Eindhoven. Hij werd daar vanochtend gevonden door surveillerende agenten. De man was dronken en kreeg daar een bekeuring voor en hij kreeg ook een boete voor naaktlopen. Mensen die Bevrijdingsdag vieren hebben het lekkerst in het noorden en westen, want daar is het droog en schijnt de zon. Op andere plekken kan wat regen vallen. Het is maximaal 16 graden. En dat was het nieuws op 538.

slaves out of

0: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
1: Daar heb je Huub van Hubo.
2: Hoi.
1: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
3: Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Wat ook helpt, Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo, 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje, Hubo helpt.

0: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
3: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
6: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
7: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En dubbel fris of taxi. Alle pakken van 1,5 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.

0: in de Lidl Plus app Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram.

0: ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
1: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor moederdag bij Greets.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Zaterdag, de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts 1000 euro? Of pakken ze die hoofdprijs van 100.000 euro? De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
4: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
5: Oh yeah.
4: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
7: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
8: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
7: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met ons kampioensfoto erop.
6: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
9: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
10: Kippie.
11: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
12: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal!
13: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
12: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten!
13: Social Deal deals die je niet mag missen.
14: Hamster!
15: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis!
14: Yes!
15: Met deze week in de bonus... AH scharrelkipsnitzels, kip cordon bleu en terrasnitzels 2 stuks, tweede gratis!
14: Boeie!
15: Hak, tweede gratis!
14: Lekker hoor!
15: Alle Amec haarverzorging en styling, ook tweede gratis!
14: Lekker hoor!
15: En alle Perfect Fit Cats, Shiba maaltijdzakjes en Catisfactions, ook tweede gratis!
14: Zoé!
15: De meeste en de beste aanbiedingen!
14: Hamster!
13: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
16: Even overlaten.
17: Ik ben aan het streamen.
16: Sorry.
17: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
16: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.

0: maak stacks of a oe.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: 538.
3: 538 Nieuws.
4: Opnieuw een dode bij een verkeersongeluk op de A1 bij de Lutte, vlakbij de Duitse grens. Het gaat om de bestuurder van een bus die achterop een vrachtwagen knalde. Op dat stuk snelweg zijn wel vaker ongelukken. En die hebben te maken met files door grenscontroles. Bij die ongelukken zijn al meerdere doden gevallen. Het is een traditie, het jaarlijkse vrijheidsdefilé in Wageningen. En ook nu weer is het een drukte van je welste. Met mensen die naar de optocht van de veteranen kijken. Ze klappen voor Nederlanders, Britten en Canadezen die meevochten bij de bevrijding. In het centrum is ook een demonstratie van pro-Palestijnen en die verloopt rustig. Het ging niet helemaal lekker op het bevrijdingsfestival in Haarlem. Vooral met kinderen, want die kwamen in de verdrukking, meldt NH Nieuws. Ze kwamen voor de bankzitters die een half uur geleden begonnen aan hun optreden. Vorig jaar waren er ook al problemen in Haarlem, toen rond een optreden van Roxy Dekker. Het gaat redelijk met de witsnuitdolfijn die eergisteren aanspoelde op het strand van Egmond aan Zee. Hij wordt nu verzorgd in een opvangcentrum in Annapalona en gaat volgens de regionale omroep met stapjes vooruit. Het is alweer 15 jaar geleden dat er in Nederland een witsnuitdolfijn aanspoelde. Die overleefde het niet. In het noorden en westen is het droog en schijnt de zon. Op andere plekken kan een beetje regen vallen. En het is maximaal 16 graden. En dat was het nieuws op 538.

0: En dan straks thuis ook nog spitsuur. Hak je spitsuur met de hak burrito-schotel. Supersnel een heerlijke voedzame maaltijd op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
1: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: Joehoe, moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
4: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
5: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
4: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. levenzonderbril.nl.
6: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroe.nl.
7: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
10: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30 de tv-première van de Oscar-winnende bioscoophit Oppenheimer. Natuurlijk bij Veronica.
11: Nu bij Gamma 25% korting op alle tuinmeubelen. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
12: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels altijd wel eentje in de buurt.
13: Kippie.
14: Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland. Marineman Hans Zomer gaf zijn leven als geheim agent voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren en vier de vrijheid voor iedereen. marinemuseum.nl/vrijheid.
15: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
16: Yes!
15: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
16: Play.
15: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
16: Lekker hoor!
15: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
16: Zoé!
15: En Lipton half tot met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
16: Yes!
15: De meeste, de beste aanbiedingen.
17: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil ter waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.

0: 10 mei Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
1: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
2: Even over later. Psst,
3: ik ben aan het streamen.
2: Sorry.
3: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoutenboutertje 46.
4: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
6: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze Moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Gemaakt door duurzaam gecertificeerde vakbloemisten. Bestel nu op fleurop.nl. Een Moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.

0: 538.
1: 538 Nieuws.
2: De kogel is door de kerk. Drie opvarenden die ziek zijn geworden op het Nederlandse cruiseschip bij Afrika worden zo snel mogelijk naar Nederland gebracht. En er zit ook een Nederlander bij. Ze zijn misschien besmet met een virus dat wordt overgedragen door muizen en ratten. Het is niet zeker of dat aan boord is gebeurd. De verpakkingsindustrie komt met een loterij om mensen over te halen meer blikjes en flessen in te leveren. Je krijgt niet alleen het statiegeld terug, maar ook een digitaal lot waarmee je tot €400 kunt winnen. De actie duurt een paar weken. Mensen leveren de blikjes wel in, maar niet alles, en met deze actie moet daar verandering in komen. De optredens van Chef Special op de bevrijdingsfestivals in Utrecht en Assen gaan niet door. De griep heeft besloten om ook bij ons langs te komen. We balen er ontzettend van, zegt de band. Chef Special wordt in Utrecht vervangen door Miss Montreal en in Assen door Xander de Buissonnier. En een opvallende stap van de directeur van Milieudefensie, want die gaat werken bij Tata Steel. Hij moet daarom meteen stoppen bij de Milieuclub. Bij Tata wordt hij verantwoordelijk voor duurzaamheid. Milieudefensie is teleurgesteld en begrijpt er niks van dat hij overstapt naar een van de grootste vervuilers van Nederland. Vanavond neemt in het zuidoosten de kans op regen toe en later op meer plaatsen. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 9. Morgen bewolkt, in het zuiden en het midden van het land dan regen, en het wordt maximaal 15 graden. En dat was het nieuws op 538.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
3: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
4: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Ook verdedigd bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
6: Nu bij Gamma 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
7: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
8: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden. Presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten, gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
9: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
10: Hoi Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
9: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
11: Geen borrel zonder kippieplank. Bestel online of kom naar de winkel.
12: Kippie.
13: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdag cadeau, print

0: zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
1: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met één inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
2: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
6: Oh yeah.
5: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
7: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
8: Nog een keer! Papa, sneller!
9: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroo.nl.
13: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks van oeh.
14: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
15: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals heel veel vitamines van Lucovitaal en Dagavit. Nu 1 plus 1 gratis. Dat wordt weer aanvullen. Kom voor nog meer wauwdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
16: Mooi van Ethos.
17: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
18: 538.
19: 538 Nieuws.
20: Is nog steeds niet bekend wat de man bezielde die gisteren op mensen inreed in een drukke winkelstraat in Leipzig. Maar hij had waarschijnlijk geen politieke of religieuze motieven, schrijven Duitse media. Hij is eerder wel behandeld voor psychische problemen. Er vielen 2 doden en zeker 20 gewonden in Leipzig. Meerdere landen zijn bezorgd over hun landgenoten op het cruiseschip Hondius dat voor de kust van Kaapverdië ligt. Er zijn 3 mensen overleden na een virusuitbraak, onder wie een Nederlands echtpaar. En er zitten ook Britten op en premier Starmer kijkt wat hij voor ze kan doen.

3 ernstig zieken worden naar Nederland gehaald. 2 activisten van de Gaza-vloot komen nog niet vrij. Ze zitten vast in Israël, waar een rechter hun voorarrest heeft verlengd. De Spanjaard en Braziliaan worden verdacht van terreur. Ze waren met bijna 200 anderen in bootjes onderweg naar Gaza om hulp te bieden. En ze werden bij Kreta onderschept. De bevrijdingsfestivals lopen niet overal op rolletjes. In Haarlem was het zo druk rond een optreden van de Bankzitters dat kinderen in de verdrukking kwamen. In Pijnakker is het hele festival afgelast omdat een bezoeker ziek werd en naar het ziekenhuis moest. En in Zwolle maakte een band een statement voor de Palestijnen. Bevrijdingsdag 2026 eindigt vanavond in het zuidoosten in Mineur, want daar gaat het dan regenen. Het koelt af naar een graad of 9. Morgen bewolkt, dan valt in het zuiden en midden regen en het wordt maximaal 15 graden. En dat was het nieuws op 538.

0: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. IJsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
1: Nee.
0: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
2: Lekker bezig.
0: Milner.
3: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
4: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
3: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
5: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
6: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
7: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
8: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
9: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
10: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
11: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30 de tv-première van de Oscar-winnende bioscoophit Oppenheimer. Natuurlijk bij Veronica.
12: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je obu op netlink.nl.
13: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Bestel je obu op netlink.nl.
14: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
15: Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland. Marinier Jan van Garsel gaf op de Rotterdamse Willemsbrug zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. En vier de vrijheid voor iedereen. Mariniersmuseum.nl/vrijheid.
14: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
16: Hamster!
17: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis!
16: Yes!
17: Met deze week in de bonus... AH scharrelkipsnitzels, kipcordon bleu en terrasnitzels 2 stuks, tweede gratis!
16: Boeie!
17: Hak, tweede gratis!
16: Lekker hoor!
17: Alle Amec haarverzorging en styling, ook tweede gratis!
16: Lekker hoor!
17: En alle Perfect Fit Cats, Shiba maaltijdzakjes en Catisfactions, ook

0: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
1: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij D66.

0: jaar.
1: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.

0: spaartijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Zaterdag, de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts €1000? Of pakken ze die hoofdprijs van €100.000? De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
3: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
4: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
5: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
6: Kippie!
7: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
8: Voordeel voor jou, mooi voor mama, bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: 538.
10: 538 Nieuws.
11: Het bevrijdingsfestival in Utrecht is vol. De organisatie roept iedereen op om te wachten tot het rustiger wordt. De hekken werden al een tijdje gesloten, maar intussen worden weer mensen toegelaten, maar alleen in kleine groepjes. En buiten staat een lange rij met honderden mensen, vandaar de oproep om later te komen. Er zijn meer reacties op de overstap van de directeur van Milieudefensie naar Tata Steel. Klimaatclub Fossielvrij Nederland noemt het bizar. Milieudefensie zelf heeft er ook geen goed woord voor over. Tata is een van de grootste vervuilers van Nederland, zeggen ze. Hun inmiddels oud-directeur wordt daar verantwoordelijk voor duurzaamheid. In Leipzig worden bloemen gelegd bij de plek waar gisteren twee mensen om het leven kwamen. Ze werden ondersteboven gereden in een drukke winkelstraat en de bestuurder van de auto was vermoedelijk verward. Hij zou geen terroristische motieven hebben gehad. Maar het politieonderzoek is nog volop bezig. En in Amsterdam is vanmiddag een auto de Herengracht ingereden. Opvarenden van een rondvaartboot hebben de bestuurder uit het water getrokken en hij raakte niet gewond, meldt AT5. Het is niet duidelijk waardoor de auto het water inreed. De auto is er inmiddels ook uitgetakeld. Vanavond neemt in het zuidoosten de kans op regen toe en het koelt af naar een graad of 9. Morgen bewolkt, dan valt in het zuiden en midden van het land regen en het wordt dan maximaal 15 graden. En dat was het nieuws op 538.

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Koffielovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
4: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
5: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
4: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor Moederdag bij

0: kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
1: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
0: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
2: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On The Way To Planet Proof.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Bij Easy Pay Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Pay Excel. Shop in de winkel of op easypayexcel.nl.
5: Laat het hier zijn.
6: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Nu bij Gamma 25% korting op alle tuinmeubelen. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
6: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

0: in de Lidl Plus app Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
2: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
3: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
4: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
5: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
6: Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland. Militair Toon Hunkemuller kwam om in de strijd op de Greppelinie voor onze vrijheid. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren en vier de vrijheid voor iedereen. nmm.nl/vrijheid.
5: Bestel je OBU op netlink.nl.
7: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
8: Agenda in de aanslag. Alleen deze woensdag speciale dagdeals bij Kruidvat. Zoals 11 make-up, 11% korting, Gillette en Venus scheermesjes 2+2 gratis.

0: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 8:30 de tv-première van de Oscar-winnende bioscoophit Oppenheimer. Natuurlijk bij Veronica.
1: Hatsjoe! Gezondheid, last van hooikoorts. Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
2: Hoi van Ethos.
3: Moet je kijken daar, leuke gast.
4: I know.
3: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
4: Is ook echt jouw type.
3: Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek?
4: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
5: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
6: Je voelt je thuis, maar je touwen echt per streek.
7: 538. 538 Nieuws.
8: De reder van het Nederlandse vierdeschip bij Afrika verwacht dat 3 zieke opvarenden morgen naar Nederland komen. Er zit ook een Nederlands bemanningslid bij en die heeft net als de anderen dringend medische hulp nodig, zegt de reder. Op het schip zijn 3 mensen overleden, waaronder een Nederlands echtpaar. Bij het bevrijdingsfestival in Utrecht staan lange rijen met mensen die alleen in kleine groepjes naar binnen mogen. Het terrein is namelijk helemaal vol. Daarom riep de organisatie eerder al op om te wachten tot het rustiger wordt. Maar om 10:00 gaan de hekken sowieso dicht, want om 11:00 is het festival klaar. Er is internationaal veel kritiek op het vasthouden van 2 opvarenden van de Gaza-vloot in Israël. Israël zegt dat de Spanjaard en Braziliaan zich mogelijk schuldig hebben gemaakt aan terreur. Maar Spanje vindt dat onzin en eist onmiddellijke vrijlating. De Spanjaard is volgens zijn vrouw in hongerstaking en hij zou ook gemarteld zijn. En het hing al in de lucht, maar nu is het zeker. De Rolling Stones komen na 3 jaar met een nieuw album. Het is er over iets meer dan 2 maanden en heet Foreign Tongues, maar vanavond is er al een klein voorproefje. Er staan 14 nummers op het album met gastbijdragers van Paul McCartney en de Red Hot Chili Peppers. Bevrijdingsdag eindigt vanavond in mineur in het zuidoosten, want daar valt dan waarschijnlijk regen en het koelt af naar 1 graad of 9. Morgen bewolkt, dan in het zuiden en midden van het land regen en maximaal 15 graden. En dat was het nieuws op 538.

0: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
1: Wow!
0: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
2: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen... die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
7: Joehoe!
6: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
8: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil ter waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
9: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
10: Hamster!
11: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
10: Yes!
11: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
10: Play.
11: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
10: Lekker hoor!
11: Alle Dr. Oetker Pick Americans, ook tweede gratis.
10: Zoé!
11: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
10: Yes!
11: De meeste, de beste aanbiedingen.
10: Hamster!
9: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in

0: lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Odido. Amster.
3: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
2: Yes!
3: Met deze week in de bonus. AH scharrelkipschnitzels, kip cordon bleu en terrasschnitzels 2 stuks, tweede gratis.
2: Boeie!
3: Hak, tweede gratis.
2: Lekker hoor!
3: Alle Amec haarverzorging en styling, ook tweede gratis.
2: Lekker hoor!
3: En alle Perfect Fit Cats, Shiba maaltijdzakjes en Catisfactions, ook tweede gratis.
2: Zoé!
3: De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Amster!
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
7: 538. 538 Nieuws.
8: Er wordt gezocht naar de passagiers van het vliegtuig met de Nederlandse vrouw die overleed aan het Hantavirus. Er waren bijna 90 mensen aan boord en Wereldgezondheidsorganisatie WHO wil weten hoe het met ze is. De vrouw werd ziek op cruiseschip Hondius en vloog naar Zuid-Afrika. Daar overleed ze. Haar man was al dood. Op het schip zijn nu nog 3 mensen ernstig ziek en die worden morgen waarschijnlijk naar Nederland gehaald. Er zijn 2 speciale vliegtuigen onderweg om ze op te halen. Daarna kan het schip verder varen naar de Canarische eilanden of naar Nederland. De reeder is van plan om naar Tenerife of Gran Canaria te gaan. Het regent afzeggingen op het bevrijdingsfestival in Utrecht, waar het mega druk is. De bezoekers moeten voor de 2e keer slikken, want Van Dijkhout komt ook niet. Waarom is niet bekend? Alan Clark is hun vervanger. Stond ook een optreden gepland van Chef Special, maar die haakte vanwege ziekte ook al af. En voetbalclub NAC legt zich neer bij de uitspraak van de rechter over de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. NAC wilde dat die overgespeeld zou worden, omdat de tegenstander won met een speler die geen werkvergunning had. Maar de rechter zei dat de KNVB mag ingrijpen, maar het hoeft niet. NAC gaat vrijwel zeker degraderen nu. In het zuidoosten gaat het waarschijnlijk straks regenen en het koelt af naar een graad of 9. Morgen bewolkt en dan in het zuiden en midden van het land regen. En het wordt dan maximaal 15 graden. En dat was het nieuws op 538.
7: 538.
9: 538 Greatest Hits. Radio 538.

0: eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
3: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
6: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf €16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
9: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
10: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
11: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
12: Oh yeah.
11: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: Is that your grandma's coat?
1: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
2: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
3: Krijgen de hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
4: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
5: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
6: Zaterdag, de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts 1000 euro? Of pakken ze die hoofdprijs van 100.000 euro? De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland. Marineman Hans Zomer gaf zijn leven als geheim.

0: verdient het.
1: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: 538.
4: 538 Nieuws.
5: Er zijn zorgen over mensen die in het vliegtuig zaten bij een zieke Nederlandse vrouw van vierde schip Hondius dat bij Cape Verde ligt. Wereldgezondheidsorganisatie WHO wil checken of zij wel oké zijn. Het zijn er bijna 90. Het vliegtuig vloog naar Zuid-Afrika waar de vrouw overleed. Haar man was al dood. Goed nieuws voor Europa, want Noorwegen gaat 3 oude gasvelden openen. Noorwegen was al de belangrijkste leverancier voor veel landen en wordt nu nog belangrijker omdat gas uit Rusland is weggevallen en Qatar is onzeker door de oorlog in het Midden-Oosten. Het Noorse gas komt over 2 jaar vrij. De man die gisteren 2 mensen zou hebben doodgereden in Leipzig gaat naar een psychiatrische instelling. Daar wordt hij onderzocht. De Duitsers denken dat hij verminderd toerekeningsvatbaar was en geen terroristische motieven had. Het incident met een auto was in een drukke winkelstraat in Leipzig. En in Amsterdam is het jaarlijkse 5 mei-concert aan de gang. En het Koningspaar is er ook weer bij. Het concert is de afsluiting van Bevrijdingsdag en wordt gepresenteerd door Tineke Schouten en Splinter Chabot. Er zijn optredens van onder andere Rolf Sanchez en Akda de Munnik en het wordt afgesloten met We'll Meet Again. In het zuiden van Limburg vallen nu de eerste buien en andere plaatsen komen straks ook aan de beurt. Vannacht een graad of 9 en morgen maximaal 15 graden en ook dan kan er bui vallen. En dat was het nieuws op 538.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuinige huis bijvoorbeeld, kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
3: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo. Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
7: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
8: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
9: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
12: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
13: Voor het maaien van je gras.
12: Voor het reinigen van je terras.
13: Voor het snoeien van je haag.
12: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur. Sinds 1926. Stihl. Sterk werk.
14: Shop bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
12: Nu cashback op Stihl tuinmachines. Stihl. Sterk werk.
15: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
16: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
17: Wow.
16: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
18: Hatsjoe! Gezondheid! Last van hooikoorts? Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
19: Hoi van Ethos!
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het! Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.

0: Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
1: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
2: Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas. Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Greenchoice.
5: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
6: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
5: Ja, werkt wel.
6: Social deal. Deals

0: alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
0: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
2: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hak Burrito Schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
3: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Blader digitaal door de laatste libellen. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
4: 538.
5: 538 Nieuws.
6: Op het eiland Sint Helena in het zuiden van de Atlantische Oceaan is een contactonderzoek gestart naar de dood van twee Nederlanders door het Hantavirus. Die zaten op een cruiseschip en zijn daar aan land geweest. Een aantal mensen op dat eiland krijgt het advies om uit voorzorg in isolatie te gaan. In Rotterdam is het voormalige cruiseschip SS Rotterdam ontruimd. Er ging een brandalarm af. Tientallen mensen moesten van het schip uit voorzorg. Een sprinkler op de 7e verdieping die ging af. Dat zorgde voor wateroverlast, meldt Rijnmond. Van brand bleek geen sprake. Na controle mocht iedereen weer terug aan boord. De Spanjaard, die gevangen zit in Israël voor het meevaren met de Gaza-vloot, is volgens zijn vrouw in hongerstaking. Israël houdt hem vast voor terreur samen met een Braziliaan. Ze werden met bijna 200 anderen onderschept toen ze in bootjes onderweg waren naar Gaza om hulp te bieden. Internationaal wordt opgeroepen de twee vrij te laten. En op verschillende bevrijdingsfestivals was het vandaag zo druk dat terreinen de hekken moesten sluiten. In Utrecht en Rotterdam konden er even geen bezoekers meer bij. Er waren verschillende optredens, zo ook van de Josti Band. Die speelde op overvolle velden en de orkestleider had niet zoveel mensen verwacht. Vannacht in het zuidoosten en het midden van het land regen. Morgen is het bewolkt en regent het her en der. Later droger en in het noordwesten is er even de zon. Het wordt dan maximaal 15 graden. En dat was het nieuws op 538.

0: in de Lidl Plus app Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
2: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
4: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Nog een keer! Papa, sneller!
6: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker extra proteïne. Probeer nu.
4: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
8: Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland. Marinier Jan van Garsel gaf op de Rotterdamse Willemsbrug zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. En vier de vrijheid voor iedereen. Mariniersmuseum.nl/vrijheid.

0: vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
1: Dag, liefie. Mama houdt van jou.
2: Eerste schooldag? Ja, zo lastig. Het went, hoor. Echt. Zin in een koffietje?
1: Ja.

0: Wat ook helpt, Histor Perfect Finish verf. Nu bij Hubo, 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.
1: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, het balkon het, van slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: 538.
3: 538 Nieuws.
4: In Apeldoorn heeft de politie een demonstratie tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers beëindigd. Betogers hadden een rotonde bezet gehouden en vuurwerk naar agenten gegooid. De burgemeester vond het welletjes en heeft het terrein toen leeg laten vegen. Dat ging er rustig aan toe. Het Nederlandse cruiseschip Hondius mag aanmeren op de Canarische eilanden. Spanje laat het schip toe omdat Kaapverdië de medische operatie met het hantavirus niet aan kan. Het duurt enkele dagen voordat het schip er is. Als het zover is, wordt iedereen onderzocht, zegt het Spaanse ministerie van Volksgezondheid. De koning en koningin hebben swingend het 5 mei-concert in Amsterdam afgesloten. Tijdens het slotoptreden van Rolf Sanchez kon het koningspaar niet stil blijven staan en werd er volop meegezongen en gedanst. Eerder op de avond waren er ook optredens van onder andere Roxanne Hazes en Akda en de Munnik. En Arsenal staat voor de tweede keer in de clubgeschiedenis in de finale van de Champions League. De ploeg won in het eigen stadion met 1-0 van Atletico Madrid. En dat was genoeg nadat de eerste wedstrijd in Madrid in 1-1 eindigde. De finale is eind deze maand in Budapest. In het zuidoosten en midden van het land regen. Morgen is het bewolkt en valt er her en der wat nattigheid. Later is het droger en in het noordwesten is er zelfs zon. Het wordt maximaal 15 graden. En dat was het nieuws op 538.

538 Greatest Hits.

0: 538 Nieuws.
1: Nederland maakt zich op voor de komst van 3 zieke mensen van het virusschip Hondius. Ze komen waarschijnlijk later vandaag aan. Intussen zijn er ook zorgen over mensen die in het vliegtuig zaten met een Nederlandse vrouw die overleden is aan het virus. De Wereldgezondheidsorganisatie wil weten of zij wel oké zijn. Spanje onderzoekt na de finale in Wenen of het volgend jaar weer meedoet aan het Eurovisie Songfestival. Dat zegt de Spaanse omroep na uitspraken van de Songfestivalbaas bij de NOS. Die wil er alles aan doen om landen als Spanje en Nederland weer terug te krijgen bij het evenement. De finale van het Songfestival is eind volgende week. In het Noord-Hollandse Lutjebroek zijn in een huis 2 dode mensen gevonden. De politie ontdekte dat na een melding over iets verdachts. Het onderzoek blijkt dat de 2 niet door een misdrijf om het leven zijn gekomen. Verder is er niets bekendgemaakt, ook niet over de oorzaak van het overlijden. En het was druk op de bevrijdingsfestivals. In Utrecht en Rotterdam mochten er op een gegeven moment geen nieuwe bezoekers meer bij. En in Haarlem dreigden mensen in de verdrukking te komen. In Amsterdam verliep het 5 mei-concert op de Amstel vlekkeloos en vertrok het koningspaar zoals elke

0: 538.
1: 538 Nieuws.
2: Opnieuw is de politie bestookt met vuurwerk bij een demonstratie tegen de komst van asielzoekers. Deze keer was het raak bij een rotonde in Apeldoorn. Die werd bezet gehouden door betogers. De burgemeester heeft iedereen weg laten sturen. Dat ging er rustig aan toe. Het voormalige cruiseschip SS Rotterdam is ontruimd na een brandalarm. Dat ging af, maar er was geen brand. Wel ging er een sprinkler aan op de 7e verdieping en dat zorgde voor wateroverlast, meldt regiozender Rijnmond. Na controle mochten de tientallen mensen weer terug aan boord. In Oekraïne zijn in verschillende steden zeker 21 doden gevallen door Russische aanvallen. Ook in Rusland vielen 2 doden na een Oekraïnse droneaanval. Het geweld laait op vlak voordat er een wapenstilstand zou moeten ingaan die door beide landen is aangekondigd, omdat Rusland dan de Tweede Wereldoorlog herdenkt. En in het Zuid-Hollandse Pijnakker waren alle festiviteiten op Bevrijdingsdag afgelast. Een bezoeker werd onwel en dat maakte zo'n indruk dat het niet meer gepast was om door te gaan, zegt de organisatie bij de regionale omroep. Een optreden van de Amazing Stroopwafels ging daarom ook niet door. Kan regenen in het zuidoosten en midden van het land. Morgen dan is het bewolkt, valt er her en der wat regen. En wordt het later droger. In het noordwesten is er wel wat zon. Het wordt maximaal 15 graden. En dat was het nieuws op 538.